0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons spret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: Let's go! This is...
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Rumoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM. She's crazy like a fool.

foe. Ja, Piekowien gaan met Sunny afnek trou. Met een geruk van binnen begin die dans. En elke oospookie man, die vat sy kaas, want is nie

0: Downtown, Pappenkrul Brakpan, draai die volume op. Sluit elke donderdag by ons aan vir karaoke aande, jou kans om te skitter. Geniet heerlike kos en ijskoue drankies die hele week lang. Dit bou alles op tot ons massiewe showdown sangkompetisie hierdie Junie met 80,000 rand pryse op die spel. Vrydag DJ aande, Saterdag lewendige kunstenaars, 40 Eliestraat Brakpan. Jou verhoog begin nie.
1: Ladies and gentlemen, please stand by.
2: Blow vela Black Sam's Fontaine. Blow vela Black Sam's Fontaine. Darumane kom, and darumane gaan. Nou wil blow vela Black Sam's Fontaine.
3: Ja, ek moet gou hierso inbreek. Hierdie een is speciaal vir Martin. Gaan nie Martin.

Ek sit op die hemel en denk aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie kloe het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pracht. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?